0: Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: woensdag en zaterdag namiddag van 4 tot 6.
1: De VBRO Top 30.
0: Hier bij de VBRO.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Je

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

Goedendag, mijn zoon. Jij hier in de kerk? Maar wat zie je daaruit, man? Wat zeg je? Je bruiloft?

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Massoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We komen de komende dagen geleidelijk aan een steeds warmere lucht terecht. Het is een langzaam proces, was ook zo aangekondigd, maar je ziet stelselmatig dat er dag na dag wat bij de temperaturen komt. Op woensdag kunnen we al naar een 25 graden landinwaarts gaan. Donderdag kan dat 7, 28 zijn en vrijdag ligt de 30 graden binnen handbereik. Ook het weekend lijkt heel erg warm te worden met maxima eind de 20 tot rond de 30 graden. Daarbij is het niet altijd even zonnig. Ook dat zat al in de verwachting. Je ziet dat er heel dikwijls veel wolken zijn. Woensdag zelfs nog mogelijk met een druppeltje. Misschien ook op donderdag in de loop van de nacht naar vrijdag toe een regen- of onweersbui. En ook vrijdag is die kans daarvoor wel aanwezig. Maar wel geleidelijk aan steeds warmere temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Nieuws uit je regio.
3: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pille. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp-Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegen is, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de 2 belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de J-Verschavenweg. De LED-borden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Mallebij Sint-Kruis maakt vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op groot scherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutzeelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8.000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard. Maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt er in de ochtend weer een zwak storingje door. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar tijdelijk zijn er weer duidelijk meer wolken aanwezig. Eventueel zelfs bewolking die dik genoeg is om weer een lokaal buitje of een drupje te produceren. Maar anderzijds even zo goed zijn er ook wel opklaringen. Temperaturen daarbij, nou, die zitten ergens rond een graad of 14 om de dag te starten. Maximaal wordt het dan vanmiddag, en dat is pas in de late middag het geval, een graad of 22 aan zee tot een 4-25 in de diepster gelegen delen van de provincie. Dat is telkens zo dat die maxima pas aan het eind van de middag gehaald worden. De wind is zuidwest. Aan zee kan die tijdelijk toch weer naar een 4 Beaufort toe gaan. Landinwaarts neemt die af en gedurende de dag neemt die ook overal in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
3: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
2: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is

Nou, leuke zomersfeer al, hè? In die liedjes die op de markt gebracht zijn om te scoren deze zomer. Yves Segers, die staat ook in het rijtje. Zijn eigentijdse versie van Allemaal, liedje dat we nog kennen van Wim Leys, hè? Van lang geleden en nog van andere vertolkers. De nieuwe van Yves Segers in onze woensdagse VWRO ontbijtshow. En zometeen gaan we even voor het eerst luisteren naar de ochtendweerbabbel van Geert Nasens. Hoe zit dat?

0: We krijgen vandaag en de komende dagen met zomerse omstandigheden te maken. Het is niet altijd even zonnig. Dat was de voorbije dagen zo. Dat zal vandaag en de komende dagen ook wel het geval zijn. Vandaag bijvoorbeeld beginnen we met een aantal wolkenpartijen. Dat kan lokaal zelfs zwaar bewolkt zijn. Op andere plekken zijn er toch opklaringen. Beetje een mix vanochtend. Met zelfs kans op een drupje regen of een licht buitje hier of daar. Ook de vorige dagen zag je dat. Het is vandaag ook zeker niet uitgesloten dat dat gebeurt. Temperaturen lopen op. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk weer meer en beter door. En uiteindelijk aan het eind van de middag halen we toch een graad of 22 aan zee tot rond 4, 25 graden dieper landinwaarts. De zuidwestelijke wind die is eerst nog redelijk aanwezig. Zeker aan zee, 4 Beaufort zelfs. Maar gaandeweg neemt hij dan af en uiteindelijk gaat hij grotendeels verdwijnen naar de avond toe. Rustige avond, rustige nacht ook. Minima tegen de ochtend rond 14 graden. En daarbij wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd. Temperaturen gaan omhoog. We kunnen naar morgen toe maxima van 7, 28 graden noteren. Zeker naar het eind van de middag toe. Daarbij veel zon, duidelijk meer zon dan op de andere dag. Maar eind van de middag, vooravond, avond, ja, dan kan toch weer een bui gaan opduiken. Een regen- of onweersbui, zelfs een fel exemplaar. Want in de loop van de middag komen er boven Frankrijk tot ontwikkeling. En mogelijk trekken die dan tegen de avond onze regio binnen. Vrijdag nog warmer. Dan wordt het de warmste dag van deze week. Temperaturen kunnen tot rond 32 graden oplopen dan. Dat is toch behoorlijk veel. Met ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zeker in de loop van de middag, wanneer buien kunnen opduiken door de gewoonweg de grote warmte. Zaterdag dan trekt een zwak koufront door. Het is er meer bewolking. Mogelijk wat lichte regen of een bui. Temperaturen gaan weer omlaag. Graad of 20, 22 nog aan zee, maximaal. Aan het eind van de dag en landinwaarts kan dat nog een 24 zijn, misschien 25 hier of daar. Zondag wordt weer warme lucht aangevoerd, dan gaan we weer richting de 30 graden toe. En maandag kan het zelfs nog warmer worden, al is die verwachting niet helemaal zeker en moet dat toch nog wel wat bevestigd worden. Volgende week blijft het aan zomeren, zij het op een meer gematigd niveau.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

Deze week tekent de ex-havenzanger Alwin Rennen voor de VBRO Trotsplaats. Zijn nieuwe plaatje, We gaan nog langer niet naar huis, kon je al eerder een aantal keer horen voorbij komen. Maar deze week is het echt menens voor hem helemaal in de toneelspot, zeg maar, als meest gedraaide van week 25. Alwin en zijn nieuwste, goedemorgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Nieuws uit je regio.
3: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pille. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegenis, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de 2 belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de J-Verschavenweg. De LED-borden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Malle bij Sint-Kruis maakt, vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op grootscherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutseelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: met ook van de partij.

Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Naessens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Over weinige ogenblikken de weersvooruitzichten met onze vaste radioweerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt er in de ochtend weer een zwak storingje door. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar tijdelijk zijn er weer duidelijk meer wolken aanwezig. Eventueel zelfs bewolking die dik genoeg is om weer een lokaal buitje of een drupje te produceren. Maar anderzijds even zo goed zijn er ook wel opklaringen. Temperaturen daarbij, nou, die zitten ergens rond een graad of 14 om de dag te starten. Maximaal wordt het dan vanmiddag, en dat is pas in de late middag het geval, een graad of 22 aan zee tot een 4, 25 in de diepster gelegen delen van de provincie. Dat is telkens zo dat die maxima pas aan het eind van de middag gehaald worden. De wind is zuidwest. Aan zee kan die tijdelijk toch weer naar een 4 Beaufort toe gaan. Landinwaarts neemt die af en gedurende de dag neemt die ook overal in kracht af. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
4: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
3: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Strotsplaat, Fadien met zijn allernieuwste. En bij de collega's van VBRO 2, bij de Brugse Radio, was hij trouwens in diezelfde week ook de Brugse Kappen. Vergelijkbaar met onze VBRO Trotsplaat, met andere woorden, helemaal gelanceerd. Fadien en de doorstart van zijn carrière met topproducer Peter Kereman aan de knoppen. Mijn eigen

0: We krijgen vandaag en de komende dagen met zomerse omstandigheden te maken. Het is niet altijd even zonnig. Dat was de voorbije dagen zo. Dat zal vandaag en de komende dagen ook wel het geval zijn. Vandaag bijvoorbeeld beginnen we met een aantal wolkenpartijen. Dat kan lokaal zelfs zwaar bewolkt zijn. Op andere plekken zijn er toch opklaringen. Beetje een mix vanochtend. Met zelfs kans op een drupje regen of een licht buitje hier of daar. Ook de vorige dagen zag je dat. Het is vandaag ook zeker niet uitgesloten dat dat gebeurt. Temperaturen lopen op. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk weer meer en beter door. En uiteindelijk aan het eind van de middag halen we toch een graad of 22 aan zee tot rond 4, 25 graden dieper landinwaarts. De zuidwestelijke wind die is eerst nog redelijk aanwezig. Zeker aan zee, 4 Beaufort zelfs. Maar gaandeweg neemt hij dan af en uiteindelijk gaat hij grotendeels verdwijnen naar de avond toe. Rustige avond, rustige nacht ook. Minima tegen de ochtend rond 14 graden. En daarbij wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd. Temperaturen gaan omhoog. Kunnen naar morgen toe maxima van 7, 28 graden noteren. Zeker naar het eind van de middag toe. Daarbij veel zon, duidelijk meer zon dan op de andere dag. Maar eind van de middag, vooravond, avond, ja, dan kan toch weer een bui gaan opduiken. Een regen- of onweersbui, zelfs een fel exemplaar. Want in de loop van de middag komen er boven Frankrijk tot ontwikkeling. En mogelijk trekken die dan tegen de avond onze regio binnen. Vrijdag nog warmer. Dan wordt het de warmste dag van deze week. Temperaturen kunnen tot rond 32 graden oplopen dan. Dat is toch behoorlijk veel. Met ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zeker in de loop van de middag. Wanneer buien kunnen opduiken door de gewoonweg de grote warmte. Zaterdag dan trekt een zwak koufront door. Het is er meer bewolking. Mogelijk wat lichte regen of een bui. Temperaturen gaan weer omlaag. Graad of 20, 22 nog aan zee maximaal. Aan het eind van de dag en landinwaarts kan dat nog een 24 zijn, misschien 25 hier of daar. Zondag wordt weer warme lucht aangevoerd, dan gaan we weer richting de 30 graden toe. En maandag kan het zelfs nog warmer worden, al is die verwachting niet helemaal zeker en moet dat toch nog wel wat bevestigd worden. Volgende week blijft het aan zomeren, zij het op een meer gematigd niveau.
1: Bonjour. Ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: de bouwvakkers van de Gold Band nog een keer in de start van onze VBRO ontbijtshow van vandaag, woensdag 17 juni. Kijk, we lopen alweer tegen het eind aan. Zo vlug gaat dat allemaal, zo 's morgens vroeg als je drukdoende bent op de radio. Het is bij jou aan de andere kant wellicht niet anders. We gaan naar het afrondende morgennieuws van 9 uur. De VBRO nieuwsdienst zorgt zometeen voor een update van ons ochtendjournaal. Dan het late ochtendblok in met de nieuwe liedjes tussen 9 en 10 uur. Vlak voor koffietijd straks.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Uit je regio.
2: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pillen. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegen is, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de twee belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de Jeverschavenweg. De LED-borden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Mallebij Sint-Kruis maakt, vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op groot scherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutseelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek. Na na na na.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor Buste Congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Dit is VBRO.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederland

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisteravond iets voor 9 uur uitrukken voor een uitslaande brand in een loods op een landbouwbedrijf in de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. De brandweer kon net op tijd enkele gasflessen uit het gebouw halen en afkoelen met water. Ook kon men verhinderen dat het vuur oversloeg naar een naastliggende garage. In Zevegem werd gisteren namiddag rond 4 uur een appartementsgebouw geëvacueerd na een brand in een hoogspanningscabine. Zo'n 12 mensen werden opgevangen in een loods van een nabijgelegen landbouwbedrijf. De brandweer zelf kon weinig doen, het was wachten tot Fluvius ter plaatse was. De brandweer en een ambulance werden gisteren namiddag opgeroepen na een ongeval met een paardenkoets in Keijem bij Diksmuiden. De koets met 2 paarden en enkele opzittenden was in de gracht beland. De 73-jarige koetsier kwam slecht neer en moest uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. De man werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. En rond 4 uur gisteren namiddag belandde een bestuurder met zijn Mercedes in de gracht langs de R34 in Torhout, enkele honderden meters voor de rotonde met de Keinbergstraat. Wellicht was de bestuurder even verstrooid. Gelukkig vielen er geen gewonden.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Je

Ja, leuk plaatje van Truus, hè? Alle leuke jongens uit 1970. En daarmee stond ze wekenlang in de hitparade. Het is weer tijd voor onze koffietijd. Goedemorgen en wees welkom bij VBRO. Eddie Govert is mijn naam. We zitten weer klaar op ons stoeltje om jullie alle beste platen te presenteren. En tussendoor drink ik wel een beetje koffie en ik hoop van jullie aan de andere kant van het toestel hetzelfde. We gaan erin vliegen met helemaal Hollands aan alle mooie meiden. Allee, voor de dames. MUZIEK

0: voelt.
1: David van Dijk staat met zijn mond vol tanden. Ik kan het niet geloven, zegt hij. Het is ook zijn nieuwe single trouwens. Wat ik wel geloof, dat is dat we straks nog eens uit de bol gaan en lachen met onze lachrubriek Lachen is plezant. Dus blijf maar luisteren.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Oostkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat, hè?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag trekt er in de ochtend weer een zwak storingje door. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar tijdelijk zijn er weer duidelijk meer wolken aanwezig. Eventueel zelfs bewolking die dik genoeg is om weer een lokaal buitje of een drupje te produceren. Maar anderzijds even zo goed zijn er ook wel opklaringen. Temperaturen daarbij, nou, die zitten ergens rond een graad of 14 om de dag te starten. Maximaal wordt het dan vanmiddag, en dat is pas in de late middag het geval, een graad of 22 aan zee tot een 4, 25 in de diepster gelegen delen van de provincie. Dat is telkens zo dat die maxima pas aan het eind van de middag gehaald worden. De wind is zuidwest. Aan zee kan die tijdelijk toch weer naar een 4 Beaufort toe gaan. Landinwaarts neemt die af. En gedurende de dag neemt die ook overal in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin, en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
9: Dit is

Een zangeres die nog niet aan stoppen denkt, dat is Corrie Konings. Want ze heeft een nieuwe single en die hoorde je zo net. Er hangt iets in de lucht en tussen haakjes amore, ik zou het geloven. Ik had het voorspeld, we zijn weer toe aan onze lachrubriek Lachen is plezant. Vandaag met Nonkel Erik.

0: Ja, luisteraar, hier is die weer. Wij de Woppetrommel, zegt met Dokkel Erik hier bij de VBRO. En we doen zoals altijd een oproep naar onze luisteraars toe voor een bobje te vertellen in ons programmaatje hier, in onze rubriek. Ik ben benieuwd natuurlijk. Lek altijd, had de telefoon... Ah, kijk, de telefoon gaat aan het ringelen en zei... Dat wil zeggen dat we terug een kandidaat hebben bij de bobje. We gaan een kijk. Hallo.
1: Dag, hier was het mijn neus.
0: Oei, wat gebeurt er door?
1: Wij koperen hier aan de poot van de stoel.
0: Ah, het is dadelijk source.
1: Ja. Zeg, kan hier ook nog een mop in voor de moppetrommel?
0: Ja. Allee, we zijn benieuwd. Vertel, Bo.
1: Ja. Hoe kan een vrouw 100% zeker zien dat ze de is?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Wat kan het vertellen? Als je in de zomer aan de zee legt, hé, te brunnen, hé, heb strangen. Het komt er aan een keer zessen van Greenpeace voor je weer in de zee te doen, hè. Dan is 100% zeker dat je te dekken zit.
0: Boos, hè, sors. Dat is een nachtbrand, hè.
1: Dat is gooi, hè.
0: Vrouwtjes, gooi niet herzien, hè.
1: Allee, nog leer ik best nog, hé, joh.
0: Ja, allee, dat is
1: bedankt
0: goed.
1: Bedankt voor het lachen, hè.
0: Bedankt, hè, zeg. Een prettige dag nog, hé.
1: Ja.
0: Ja, het was dadelijk sors, hé. Allee, we zitten er weer van deuren. De boppetrommel zit er weer op. Luisteraar, tot de volgende keer, hè. En de groeten van ook leer ik, hé.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Twee mooie singeltjes om ons tweede gedeelte van Koffietijd te starten vandaag. Norbert met liedje voor Marianne en de nieuwe van Laura Lynn met Gesloten Ogen. Ik heet je van harte welkom. VBRO is dit nog altijd. Mijn naam is Eddy Govert. En Koffietijd, ja, dat is inderdaad de tijd voor koffie en goede muziek. Mieke en Luc van Meeuwen, die komen eraan met een mooi duetje. Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. Vertel maar.

We moesten al heel ver terug in de tijd, meer bepaald naar 1965, voor deze oude single van Willeke Alberti. Elke dag denk ik aan zondag. Maar dat blijft nog altijd even mooi, hè? En we zijn toe aan onze rubriek De Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor iemand die nooit in de schijnwerpers staat. Nooit op een podium en nooit in de spotlights. Maar wel een beetje in de duistere achtergrond van onze Vlaamse showbiz. Het is iemand die bekend is als tekstschrijver. En hij schreef teksten voor bekende namen, maar ook voor heel wat onbekende artiesten. Ik heb het over Jos van Meer. Maar af en toe jeukt het wel een beetje. En dan wil hij zelf ook wel eens een plaatje zingen. Of spreken, want hij spreekt zijn plaatjes in. Dat zal u wel horen in de volgende opname. En zo'n liedje heb ik gekozen uit, 2020. Het is ook alweer 6 jaar oud. Jofi, daar gaat het over. Dat is zomaar een schuilnaam. Niet met de bedoeling van een hitparade plaat te maken, maar gewoon uit hobby. Hij wil dat doen voor zichzelf. Beste vrienden, geniet van Jofi met een plaatje wat je zeker zal appreciëren. Zomerweekjes, daar komt-ie.

zon straalt graag in ons bed. Ik streel je huid, je plaats een tegenzet. Je vingers verkennen bekend terrein. Soms doe ik jouw stoelpoel, soms katlijn. Ik douche en jij lang uit in bad. Zo'n godsgeschenk heb ik nog nooit gehad. I love you so, ik liebe dik, ik hou van jou. In een duin.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het WBRO Face to
1: Face. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: met ook van de partij DJ

Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

We zitten ook alweer in het laatste kwart van onze koffietijd. Met twee vrolijke walsjes. Eentje van Frank Valentino en ook Alwin met zijn nieuwste. We gaan nog lang niet naar huis. Nog zo'n plakker in de kroeg, hè? En een liedje wat ik zeer graag hoorde de voorbije maanden. En af en toe draaien we dat nog eens, hè? Lenny en de Wespen, met Little Kinderen bij. De zoete tijd.

René Schuurmans, en dat is een realist, hè. Al win ik 10 miljoen, ja, dat kan niet opwegen tegen de liefde van een vrouw natuurlijk, hè. Gelijk heeft hij. 12 uur en zegt, Rudy Meins, die staat al te zwaaien, dat ik moet plaatsmaken voor hem. En ja, voilà, kijk, ik ga dat doen, hè. Het stoeltje is nog warm. Allee, Rudy, neem maar plaats en presenteer maar jouw radioclub na 12 uur. Smakelijk eten, bedankt om te luisteren en graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Typische nederpopplaten maakte toontje lager in de jaren 80. En deze was er eentje van Stiekem met je gedanst.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Goedemiddag iedereen. Straks draai ik voor jou nog eens de nieuwe single van Wim Leijs. Want net zoals ik al zei in een van de vorige afleveringen hebben zowat alle Vlaamse artiesten een nieuwe single uit. Viens danser, zo heet het liedje. Ook nog eens 20 jaar terug in de tijd met Nick en Simon straks. En Bob Davidsen is er met De Vrolijke Vrienden. En een andere vrolijke vriend, dat is Eddy Govert. Die dank ik voor zijn programma Koffietijd. En straks hebben we ook nog een goede vriendin. En dat is Wendy van Wanten. Zij komt vandaag vertellen in deze middag over verborgen verdriet. Dat is een ander paar mouwen, zou ik zeggen, Wendy.

0: hebt hem ongetwijfeld ook weer meegezongen. Al is hij al vrij oud. Maar uiteraard door Samson en Gert nog eens in een nieuw jasje gestoken. Die vrolijke vrienden uit 58 van Bob Davidsen.
1: Ik zeg altijd wat ik denk. Kent u die uitdrukking? Ik zeg altijd wat ik denk. Moeten we de waarheid niet links laten liggen? Gewoon links laten liggen, de waarheid links laten liggen. En zoeken naar de nuance. De achtergronden en de perspectieven. Nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. En de mensen wantrouwen die van de daken schreeuwen dat ze altijd zeggen wat ze denken, dat ze altijd de waarheid spreken. Als ik daar eens de komende tijd over na zou denken, dan wens ik u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal.

0: Van maandag tot vrijdag, de radioclub bij VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag ook weer eerst nog wat wolkenvelden. Geleidelijk aan breekt de zon weer meer en meer door. En uiteindelijk wordt het vrij zonnig tot zonnig om de dag te eindigen. De temperaturen zitten in de lift. Tegen het eind van de dag halen we een graad of 22 aan de kust tot een 25-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen delen van onze provincie. De wind is zuidwest, waait eerst nog goed door, zeker aan de kust, maar neemt toch langzaam in kracht af. Dus in de loop van de middag een steeds beter weerbeeld met steeds meer en bredere opklaringen en uiteindelijk gaat de dag licht bewolkt eindigen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Dit is VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: La Paloma is natuurlijk een wereldhit geweest en diverse artiesten hebben het gezongen. Ook onze Vlaamse Wendy van Wanten heeft er destijds haar versie van gemaakt. En die komt ze vandaag vertellen in deze Voor het voetlicht. Het verborgen verdriet.
2: Klopt. En nog breng. Maar het is zo dat ik toen in die periode, zoals je het aanbrengt, toch een dikke, vette nummer 1 hit daarmee gehad heb.
1: Ja.
2: We hebben zeer veel weken op nummer 1 gestaan. En mocht ik elke week in die om te zien in Blankenbergen, dat was een zomer lang, ook verborgen verdriet brengen.
1: Mm-hmm.
2: Dan op een bepaald moment dat ik zei, het is niet waar, moet ik dat nu al terug? Moet ik dat weer naartoe?
1: Ja. Terwijl andere artiesten smeken om...
2: Hoe raar dat een mens toch kan zijn, hè?
1: Ja.
2: Maar heel veel te danken aan dit liedje. Absoluut, oorspronkelijk het liedje La Paloma.
1: Mm-hmm.
2: Als ik dat noem bij de mensen, en ik doe ook heel vaak seniorennamiddagen.
1: Mm-hmm.
2: La Paloma is een must.
1: Ja.
2: Mensen herkennen dat. En die gaan stevast naar de dansvloer om op dit prachtige lied te zingen. Te dansen tenminste. Dus La Paloma achtervolgt mij al jaren. Dat is een zeer toepasselijk liedje voor de mensen die La Paloma kenden van vroeger.
1: Ja, het is een wereldmelodie natuurlijk. Hè?
2: Een wereldmelodie. En door heel veel groten gezongen. Het feit dat het de titel Verborgen Verdriet is ook heel herkenbaar bij veel mensen. Want ik zie heel vaak mensen een traantje wegpinken bij dit lied.
1: Ja,
2: dan gaat dat meestal gepaard achteraf met waarom. Maar heel veel mensen die hun partner verloren zijn, en vooral bij senioren, is dat iedere keer toch wel een wissel met het publiek en mij en het liedje. En achteraf een verhaal van...
1: Van de mensen zelf.
2: Van de mensen zelf. Van een verlies van iemand. Want iedereen zit met verdriet. En het is een nummer die toch blijft kleven bij de mensen. En er is ook nog een verhaal aan gebonden die ik hier toch nog wil vertellen.
1: Mm-hmm. Doe maar.
2: Ik krijg dagelijks een kaartje van een fan. Chris noemt hij. En die is van Maldenhem. En destijds, toen het liedje uitkwam, is er ook een album gemaakt geweest met de titel Verborgen Verdriet. En die fan heeft in die periode een hersenvliesontsteking gekregen. En die lag dus maanden in de coma, totdat die ouders alles gedaan hebben om hem te helpen, te redden.
1: Mm-hmm.
2: Tot de dag dat ze mijn album opgelegd hebben, is die wakker geworden.
1: Echt?
2: Echt waar. Dat blijft de jongen bezighouden. Elke dag schrijft hij mij kaartjes uit dankbaarheid.
1: Ja, nu nog?
2: Nu nog. Hij komt naar mijn optredens. Het is zo'n lieve jongen. En dat is zo voor mij ook treffend. Dat ik daar met dat album een leven gered zou hebben.
1: Ja.
2: Wonderbaarlijk. Die ouders zijn mij ook heel dankbaar. En dat blijft tot de dag van vandaag. Uiten zij dat in een grote dankbaarheid met kleine dingen. Kleine dingen bij optredens. Het was er een vandaag ook. En kwam hij af met een immense, grote, lekkere taart in een hart. Dus ze kunnen echt waar daar zo mee ontroeren.
1: Ja.
2: Met hun dankbaarheid aan mij te tonen. Dus dat toch kan, hè.
0: Thank you.

Temperaturen lopen op. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk weer meer en beter door. En uiteindelijk aan het eind van de middag halen we toch een graad of 22 aan zee tot rond 4, 25 graden dieper landinwaarts. De zuidwestelijke wind die is eerst nog redelijk aanwezig. Zeker aan zee, 4 Beaufort zelfs. Maar gaandeweg neemt hij dan af en uiteindelijk gaat hij grotendeels verdwijnen naar de avond toe. Rustige avond, rustige nacht ook. Minima tegen de ochtend rond 14 graden. En daarbij wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd. Temperaturen gaan omhoog. We kunnen naar morgen toe maxima van 7, 28 graden noteren. Zeker naar het eind van de middag toe. Daarbij veel zon, duidelijk meer zon dan op de andere dag. Maar eind van de middag, vooravond, avond, ja, dan kan toch weer een bui gaan opduiken. Een regen- of onweersbui, zelfs een fel exemplaar. Want in de loop van de middag komen er boven Frankrijk tot ontwikkeling. En mogelijk trekken die dan tegen de avond onze regio binnen. Vrijdag nog warmer. Dan wordt dat de warmste dag van deze week. Temperaturen kunnen tot rond 32 graden oplopen dan. Dat is toch behoorlijk veel. Met ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zeker in de loop van de middag, wanneer buien kunnen opduiken door de gewoonweg de grote warmte. Zaterdag dan trekt een zwak koufront door. Het is er meer bewolking, mogelijk wat lichte regen of een bui. Temperaturen gaan weer omlaag. Graad of 20, 22 nog aan zee, maximaal. Aan het eind van de dag en landinwaarts kan dat nog een 24 zijn. Misschien 25 hier of daar. Zondag wordt weer warme lucht aangevoerd. Dan gaan we weer richting de 30 graden toe. En maandag kan het zelfs nog warmer worden. Al is die verwachting niet helemaal zeker. En moet dat toch nog wel wat bevestigd worden. Volgende week blijft het aan zomeren. Zij het op een weer gematigd.

Mocht je mij vragen, wat is jouw favoriete anderstalige plaat uit de jaren 70, dan zou deze zeker in mijn top 10 staan. The Middle of the Road and the Talk of All the USA uit 72. We gaan er vandoor, zometeen met de allermooiste glimlach van Wesley Bronkhorst. En uiteraard zijn we er morgen terug. Dan is het donderdag en krijgen we bezoek uit Nederland van Henk Wijngaard, die vorige week nog 80 jaar is geworden. Dat is voor morgen. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit ASAP.

0: self-service. Klein probleem, groot resultaat.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen.

0: maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Dit is

Temperaturen lopen op. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk weer meer en beter door. En uiteindelijk aan het eind van de middag halen we toch een graad of 22 aan zee tot rond 4, 25 graden dieper landinwaarts. De zuidwestelijke wind die is eerst nog redelijk aanwezig, zeker aan zee, 4 Beaufort zelfs. Maar gaandeweg neemt die dan af en uiteindelijk gaat die grotendeels verdwijnen naar de avond toe. Rustige avond, rustige nacht ook. Minima tegen de ochtend rond 14 graden. En daarbij wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd. Temperaturen gaan omhoog. We kunnen naar morgen toe maxima van 7, 28 graden noteren. Zeker naar het eind van de middag toe. Daarbij veel zon, duidelijk meer zon dan op de andere dag. Maar eind van de middag, vooravond, avond, ja, dan kan toch weer een bui gaan opduiken. De regen- of onweersbui, zelfs een val-exemplaar. Want in de loop van de middag komen er boven Frankrijk tot ontwikkeling. En mogelijk trekken die dan tegen de avond onze regio binnen. Vrijdag nog warmer. Dan wordt het de warmste dag van deze week. Temperaturen kunnen tot rond 32 graden oplopen dan. Dat is toch behoorlijk veel. Met ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zeker in de loop van de middag, wanneer buien kunnen opduiken door de gewoonweg de grote warmte. Zaterdag dan trekt een zwak koufront door. Het is er meer bewolking. Mogelijk wat lichte regen of een bui. Temperaturen gaan weer omlaag. Graad of 20, 22 nog aan zee, maximaal. Aan het eind van de dag en landinwaarts kan dat nog een 24 zijn, misschien 25 hier of daar. Zondag wordt weer warme lucht aangevoerd, dan gaan we weer richting de 30 graden toe. En maandag kan het zelfs nog warmer worden, al is die verwachting niet helemaal zeker en moet dat toch nog wel wat bevestigd worden. Volgende week blijft het aan zomeren, zij het op een weer gematigd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ga niet alleen in het archief gaan zoeken. Ik zit soms ook urenlang samen met Eddy Govert in een kleine studio en dan wordt het daar heel erg warm. En dan is een zomersliedje altijd wel heel erg leuk natuurlijk. En dat heb je wel gevonden, Eddy. Want het is een nummer dat weer een verhaal heeft waar jij voor een of andere reden mee in betrokken bent.
4: Ja, inderdaad. Het dateert feitelijk uit 1976. Ik was toen net weg bij Johnny Hoes. En ik was op eigen benen aan het varen met mijn eigen productiefirmaatje, Jump Records & Music. En ik zocht artiesten feitelijk die met mij in zee wilden gaan. En ik had al Roosje Dries, ik had ook al John Horton mee. Ik kwam in contact met Nicole en Hugo. En die zochten ook een firma, net op dat moment. En toen zijn we samen in zee gegaan. Ik heb er twee nummertjes voor geschreven. Onder andere Gitaren in de Zomernacht. Dat is trouwens een liedje wat later ook nog door Frank Valentino en door Rudolf Stevens werd gezongen. Ook in de hitparade trouwens. En het nummer is uitgekomen. Ik herinner mij die samenwerking. Dat werd opgenomen in een studio in De Pinte, tegen Gent. En het klonk van bij het begin klonk dat zeer goed. En ze waren ook zeer tevreden over die productie. En we hebben toch wel erin geslaagd om dat liedje in de hitparade te krijgen. Maar het is helaas bij één opname gebleven, want ik denk dat Nicole en Hugo bij alle firma's van België feitelijk al een keertje binnengedrongen zijn voor een of andere productie. Maar ik heb ze teruggezien, jaren later, in de jaren 80, meer dan 10 jaar later, toen ik al een samenwerking had met Henri Spider, dus bij de firma Scorpion. En toen mocht ik ook weer liedjes schrijven voor hun nieuwe LP. Er zijn ook een paar singles uitgekomen enzovoort. Allee, ik was toch tevreden dat die samenwerking opnieuw opgestart werd.
3: Ik geloof dat ze ook in die periode dan op Scorpion nummers hebben uitgebracht van de Australische tv-series Neighbours en hoe was het dan ook alweer?
4: Buren was dat.
3: Neighbours,
4: ja, ik herinner me
3: Sons
4: Neighbours.
3: And Daughters. Sons and Daughters.
4: Sons and Daughters, ja, klopt. Ja, dat liedje maakte ophef. Ze hebben zelfs Een versie gemaakt van Goedemorgen Morgen, maar samen met Jacques Raymond en Lily Castel, die feitelijk hun stand-ins waren op het Eurovisie Songfestival. Dus ze hebben samen dat nummer herzongen, Goedemorgen Morgen.
3: Als een kwartet. Als een kwartet dan.
4: Als een kwartetje feitelijk, ja. Dus ik heb er alleen maar goede herinneringen aan Nicole

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij DJ.

0: Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Under your spell now. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag ook weer eerst nog wat wolkenvelden. Geleidelijk aan breekt de zon weer meer en meer door. En uiteindelijk wordt het vrij zonnig tot zonnig om de dag te eindigen. De temperaturen zitten in de lift. Tegen het eind van de dag halen we een graad of 22 aan de kust tot een 25-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen delen van onze provincie. De wind is zuidwest, waait eerst nog goed door, zeker aan de kust, maar neemt toch langzaam in kracht af. Het is in de loop van de middag een steeds beter weerbeeld met

0: steeds meer en bredere opklaringen en uiteindelijk gaat de dag licht bewolkt eindigen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje. Omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Philippe Dazen.
7: Ik jij.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat komt pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisteravond iets voor 9 uur uitrukken voor een uitslaande brand in een loods op een landbouwbedrijf in de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. De brandweer kon net op tijd enkele gasflessen uit het gebouw halen en afkoelen met water. Ook kon men verhinderen dat het vuur oversloeg naar een naastliggende garage. In Zwevegem werd gisteren namiddag rond 4 uur een appartementsgebouw geëvacueerd na een brand in een hoogspanningscabine. Zo'n 12 mensen werden opgevangen in een loods van een nabijgelegen landbouwbedrijf. De brandweer zelf kon weinig doen. Het was wachten tot Fluvius ter plaatse was. De brandweer en een ambulance werden gisteren namiddag opgeroepen na een ongeval met een paardenkoets in Keijem bij Diksmuiden. De koets met 2 paarden en enkele opzittenden was in de gracht beland. De 73-jarige koetsier kwam slecht neer en moest uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. De man werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. En rond 4 uur gisteren namiddag beland een bestuurder met zijn Mercedes in de gracht langs de R34 in Torhout, enkele honderden meters voor de rotonde met de Keinbergstraat. Wellicht was de bestuurder even verstrooid. Gelukkig vielen er geen gewonden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
1: Ook vandaag weer zijn we er met een nieuwe aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin je meer aan de weet komt over het bruggen van vroeger. We gaan terug naar het archief van VBRO in 2003 met brugshistoricus en schrijver Wijlen Jacques Rauw, die alles ging opzoeken rond het circus en wanneer de allereerste circusvertoning in Brugge doorging. Dat was begin 19e eeuw.

0: het oudste circus dat ik in Brugge aangetroffen heb, dat is in 1818, die op het Sint-Amandplein stond opgesteld. Maar in feite waren er hier in België dus een aantal vaste circusgebouwen. Onder andere in Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi. Maar ook Brugge bezat een vast circusgebouw dat de Hippodrome Brugeois, om het in het Nederlands te zeggen, genoemd werd.
1: Ja.
0: En dat was gelegen in de Witte Leertouwerstraat. Dus de laatste straat rechts in de Predikeerstraat gaande naar de coupure. Dat gebouw paalde achteraan aan de coupure, waar dus de noodingang voorzien was, de nooduitgang bedoel ik, en ook de ingang voor de artiesten. Het huis dateert van 1564 en omvatte een woning en paardenstallen in de 19e eeuw. In 1835 was er daar een azijnfabriekje van een zekere Johanna Delmotte. Maar van 1848 tot 1878 was het eigendom van de fameuze bankier Félix Dujardin, die een groot bankgebouw had op de Harenmarkt, waar later Sint-Andreas Instituut gekomen is.
1: Ja, ja.
0: Hier waren nu die seigneuries. In 1878 is die bank failliet gegaan, zodanig dat dat fabriekje, dus de Dujardin had daar een weverijtje in gericht en heel de boel werd dus, de inboedel van de familie werd dus openbaar verkocht. En dat kwam in handen van een zekere Georges van Spijbroek, een zakenman uit Brugge. Die zag niet veel geld in dat weverijtje en die richtte daar een fabriekje in om zoutzuur aan te maken. Dat draaide niet te goed omdat hij te veel concurrentie had en hij liet het slopen. Er kwam dus een terrein van 1000 vierkante meter vrij en hij heeft een paar Brugse zakenlui aangesproken en hij richt een vennootschap op om daar een renbaan in te richten. Eigenlijk een renbaan, maar dus ook een vast circus. Op die 1000 vierkante meter tussen dus de Witte Leertouwerstraat en de coupure. Op 15 maart 1893 werd een bouwaanvraag ingediend en het ontwerp was van de hand van architect Etienne Temmery, een gekend Brugs architect die veelal zich bezighield met industriële gebouwen. De piste was 13 meter diameter en dat was merkwaardig genoeg een diameter die vastgelegd werd door Philip Astley uit Engeland, die we vorige keer behandelden,
1: yeah,
0: de grondlegger van het moderne circus. Mm. Die had vastgelegd dat een piste ideaal is als hij 42 voet diameter heeft. Dat komt ongeveer overeen met 13 meter. Dat werd dus gerespecteerd. Via een lange hang aan de kant van de Witte Leertouwerstraat kwam men dus in de feestzaal en aan beide zijden van die piste waren dus de zitplaatsen voorzien. Er was ook nog een conciergewoning, loges voor de artiesten, paardenstallen die dus uiteraard ook nodig waren voor de attracties. De zaal zelf was 20 meter breed en 41 meter lang. En de dure plaatsen waren comfortabel ingerichte loges. Dat was dan voor de burgerij in plaats van zitbanken. Tussen de zaal en de coupure was er dan ook nog een herberg voorzien voor in de pauze. De feestelijke inwijding van de zaal, die dus officieel Hippodrome Brugeois of de renbaan genoemd werd, had plaats op 7 mei 1893. En men deed beroep op een Nederlands circus van de familie Edouard Sosman, die dus hier een gevarieerd programma bracht. Maar geloofwaardig genoeg verliep alles in het Frans. Dat had ook te maken de aanwezigheid van burgemeester Vizard, die dus altijd in de gemeenteraad Frans sprak, en de notabelen die aanwezig waren. Dus de Nederlanders deden hun best om alles in het Frans voor te stellen. Dat was niet naar de zin van een aantal studenten die daar aanwezig waren. En toen op een bepaald ogenblik een klauw uitriep: "Vas-y, begint eraan", dan riepen een paar studenten: "Va-t'en, scheur je weg." Natuurlijk, de politie werd onmiddellijk ingeschakeld en die studenten werden aan de deur gezet. Dat was het enigste incidentje, maar voor de rest verliep de avond, laten we zeggen, met veel succes.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
0: De volgende jaren zou dat Circus Sosman de regelmatige gast zijn in de Hippodrome Brugeois of de renbaan. Hoewel hij dus altijd een concurrent op de markt had met de mei voor. De optredens werden gehouden tussen mei en juni. En natuurlijk, de eigenaars van de renbaan zochten ook andere attracties. Daarom werden er ook rijlessen voor de dochters en de zonen van de burgerij die daar konden paard leren, werd dat ook ingericht, ja, ja, rijlessen, om de zaal te gebruiken uiteraard. Mm-hmm. Want dat moest ook opbrengen. En op een bepaald moment werden er ook bokswedstrijden ingericht, ook in de winter. En dan zelfs politieke meetings. Want zelfs de socialisten hebben daar meetings gehouden in de renbaan.
1: Ja, ja.
0: Dus u kunt denken, het gevolg was dat de bourgeoisie de renbaan links liet liggen. En de belangstelling nam af. In 1899 gebeurde dan iets merkwaardigs. Een aantal Brugse culturele verenigingen, waaronder het Davidsfonds en het Willemsfonds, die ideologisch op dat moment katanont waren, hebben dus een culturele avond ingericht ten dienste van het volk. En men voorzag de uitvoering van het oratorium De Schelde van Peter Benoît, met een orkest dat samengesteld werd, een symfonieorkest, en koorzangers uit Brugge. En dat allemaal onder leiding van de Brugse dirigent en componist Goetink. De entreeprijs bedroeg 50 centiem, om dus iedereen de gelegenheid te geven om aan die culturele manifestatie deel te nemen. Maar dat waren zowat de laatste, laten we zeggen, de laatste attracties die plaatsvonden, want de renbaan bleek niet leefbaar te zijn. En in 1900 kwam de stad plots met nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid. Die deden de uitbaters de das om. De investeringen om te voldoen aan die voorschriften waren enorm hoog. En dus men besloot dus om de renbaanuitbating stop te zetten. In 1901 is de renbaan dan uiteindelijk, na amper 7 jaar actief geweest te zijn, gesloten en afgebroken. Aan de zijde van de coupure werden dan bouwpercelen ingericht. En een van de christendemocraten, Camille Mouillard, die dus een drukker was, heeft daar een terrein gekocht om zijn drukkerij te bouwen ten dienste van de christendemocraten. Dus het venijn zat ook alweer, in, bij manier van spreken, ja, voor de katholieke partij in de renbaan van Brugge. En later is dus aan die coupure dan een groot werktuigkundig atelier gebouwd van de familie Raapaard. En ik geloof dat dat nu een opslagplaats van de stad is. Maar dat heeft niks meer te zien dus met de eigenlijke renbaan.
1: Nee.
0: Die was al in 1901 van de aardbodem verdwenen. Dus, jammer genoeg, heeft Brugge maar een 7-tal jaar een vast circusgebouw gekend in de Witte Leertouwstraat. Ik wil nog even vermelden, ter afsluiting, als je de Witte Leertouwstraat ingaat op de linkerkant, komende van de Predikeerstraat, aan het nummer 29 zal je dus een groot raam met spitsboog zien. Mm. Daarboven kun je nog heel vaag het opschrift lezen, Hippodrome Brugeois. Mm. Waar nu, vroeger, waar dat raam nu zit, was vroeger de ingangspoort voor het circus.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag ook weer eerst nog wat wolkenvelden. Geleidelijk aan breekt de zon weer meer en meer door. En uiteindelijk wordt het vrij zonnig tot zonnig om de dag te eindigen. De temperatuur zit er in de lift. Tegen het eind van de dag halen we een graad of 22 aan de kust tot een 25-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen delen van onze provincie. De wind is zuidwest, waait eerst nog goed door, zeker aan de kust, maar neemt toch langzaam in kracht af. Dus in de loop van de middag een steeds beter weerbeeld met steeds meer en bredere opklaringen en uiteindelijk gaat de dag licht bewolkt eindigen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit

0: info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is VBRO.

was hem nog een keer. Onze lopende VBRO trotsplaat sinds eergisteren is hij dat. Alwin met zijn nieuwe liedje. We gaan nog lange niet naar huis. Daarmee gaat hij het mooie weer maken deze zomer. Dat is toch al vrijwel duidelijk, hè? Deze week helemaal in het zonnetje hier bij ons. Als meest gedraaide, je leest er alles over op onze website. www.vbro.be. Een heel fijne woensdagnamiddag.

Hij was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brandie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed wat hij deed.

0: had hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg.
1: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provinciegouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Niks aangenamer dan de VBRO Top 30 op een woensdagmiddag openen. Meteen met een eerste van 5 nieuwkomers deze week in onze lijst. Helemaal nieuw is deze Aaron Blomaert en Zoe Livet met Tranen van Goud. Welkom in nieuwe VBRO Top 30. Jawel, deze woensdagmiddag gaan we ze in de komende 2 uur weer netjes op een rij zetten. En de Top 30 is dus geopend met die eerste nieuwkomer. En wordt meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer. Op 29 helemaal nieuw deze week. Hert Verhoest en James Cook met Maddie Wodo.
1: Nummer 29.

0: John de Bever met Als jij nu nog niet weet. Ondertussen voor de 8e week in onze VBRO Top 30. Maar deze week ook met 8 plaatsen minder. Want John de Bever die zakt deze week van 20 naar 28. Op de nummer 27 dan weer de nummer 23 van vorige week. Ook voor de 8e week hier bij ons. Maar met 4 plaatsen minder voor Jannes. En Dans tot de morgen met mij. Maar wij springen meteen naar de nummer 26. En dat is dan weer de nummer 19 van vorige week. 7 plaatsen minder na 10 weken VBRO Top 30 voor Damien van Os met Diamanten Ring.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 26.

Niet voor één keer, dat is de nieuwe single van Gerard Joling. Vorige week was hij dat als de eerste keer aan het bezingen in de VWRO Top 30. Dus nu voor de tweede maal in ons lijst. En deze week stationair op 25. De nummer 24 is dan weer de nummer 30 van vorige week. 6 plaatsen winst in de 7e week notering voor Suzy Marrel. Met Hou Mij Warm vannacht. Maar wij mogen naar nog een nieuwe winnaar voor deze week. Op de nummer 23, de nummer 29 van vorige week. Eveneens 6 plaatsen winst, maar dan met een weekje extra in onze VWRO Top 30. Nu voor de 8e maal hier bij ons en 6 plaatsen winst dus voor Chris Relhof met Helena.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Een paar wolkenvelden nog die hier en daar eens voorkomen, maar meestal zijn brede opklaringen waar we tegenaan kijken met een rustig weerbeeld. Temperaturen zakken tot rond ongeveer een graad of 14 tegen de ochtend, waarbij er misschien wat lokale nevel kan opduiken, omdat de wind ook grotendeels zal wegvallen. Er wordt geleidelijk ook warmere lucht aangevoerd. De wind die er nog eens draait naar een meer zuidelijke richting. En dat krijgen we morgen in de loop van de dag aanvoer van nog warmere luchtsoort. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 5.

0: 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
2: Dit is VBRO.
3: VBRO.
4: Nummer 21.

Ik geef me helemaal. Freek van Rooij hier in de VBRO Top 30. Na 11 weken in onze lijst, onze langst genoteerde single. Een plaats die je deelt met nog iemand anders. Maar wel bij deze dus voor de 11e keer in onze VBRO Top 30. En met 3 plaatsen winst voor Freek van Rooij. Want ik klimt op van 24 naar 21 deze week. En voor we aan de nummer 20 komen, kunnen we alweer wat ruimte maken voor een eerste overzicht hier op deze woensdagmiddag. We mochten vandaag de top 30 openen meteen met een nieuwkomer. En die eerste nieuwkomer die was weggelegd voor Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud. Meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer op 29. Daar vonden we het duo Gert Verhulst en James Cook terug met hun nieuwe zomersingle Muddy Wodo. En op de nummer 28, dan weer de nummer 20 van vorige week. 8 plaatsen minder in de 8e week notering voor John de Bever met Als jij nu nog niet weet. En ook voor de 8e week bij ons, maar dan met 4 plaatsen minder. Zakt dus van 23 naar 27 deze week. Jannes met Dans tot de morgen met mij. Ook Damien van Os met zijn diamanten ring. Die moet achteruit in onze VBRO Top 30 en verliest deze week 7 plaatsen. Hij zakt dus respectievelijk van 19 naar 26 en dat in zijn 10e week notering. Terwijl Gerard Joling met Niet voor één keer vorige week nog nieuwkomer was op 25 en nu in zijn 2e week daar nogmaals terug te vinden is. Op de nummer 26 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de 7e week notering zijn er dat 6 terug in de goede richting voor Suzy Maral met Hou mij warm vannacht. Terwijl Chris Reilhoff met Helena in de 8e week 6 plaatsen naar omhoog mag en klimt van 29 naar 23 deze week. Op de nummer 22 vonden we dan weer de nummer 13 terug van vorige week. 9 plaatsen minder in de 5e week notering voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. En op de nummer 21, zo pas nog gehoord, de nummer 24 van vorige week. Na 11 weken top 30, 3 plaatsen terug naar omhoog voor Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 alvast de nummer 27 van vorige week. Nu in de 3e week notering 7 sprongen naar omhoog voor Sineke. En ik doe wat ik wil.

De zomer van Oya Lele, K3 bezingt het met hun nieuwste single. En deze week als derde nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 18. Op de nummer 17 dan weer de nummer 4 van vorige week. Dat betekent 13 plaatsen verlies in de achtste weeknotering voor deze David van Dijk. Met Ik kan het niet geloven.

0: Mijn eigen leven van Fadim, ook nog steeds in de VBRO top 30, maar wel deze week als slechtste daler, want hij zakt van 2 naar 16. In zijn vierde week notering is dat in één klap 14 plaatsen verlies voor Fadim. Hopelijk beter nieuws volgende week voor de man. Goed, op de nummer 15 dan maar, de nummer 9 van vorige week. Dat zijn 6 plaatsen minder in de derde week notering voor Michael Lanzo met Waarom Jij. Maar wij springen meteen naar de nummer 14 en dat is alweer de nummer 17 van vorige week. 3 plaatsen winst in de tiende en de derde week notering liever voor deze Ronnie Schuurmans. En al win ik 10 miljoen.
1: Nummer 14.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Nieuws uit je regio.
0: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patine Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Duravant. De familie Patine heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patine staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig Prins Carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van €1.600 op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duimpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door pétanqueclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts €5. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelige laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 éclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 éclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-éclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nooit meer zonder jou, Houston, hier in de VBRO Top 30. Deze week als vierde nieuwkomer al in onze lijst op de nummer 12. En de nummer 11, dat is dan weer de nummer 6 van vorige week. In de vierde weeknotering valt hij ook uit de top 10 met 5 plaatsen verlies. Deze Udo met Yamina.
1: Nummer 11.

0: Jamina van Udo in de VBRO top 30 met 5 plaatsen minder van 6 naar 11. En voor we de top 10 aansnijden, maken we alweer ruimte voor een tweede overzicht hier op deze woensdagmiddag. Hallo op de nummer 20, de nummer 27 van vorige week. 7 plaatsen winst dus in de derde week notering voor Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Willy Sommers met De Eerste Keer, die gaat in zijn derde week meteen 11 plaatsen achteruit. En zakt dus deze week van de nummer 8 naar de nummer 19. En op de nummer 18 hadden we dan een derde nieuwkomer voor deze week in de VBRO top 30 met K3 en De Zomer van Oja Lele. David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven voor de 8e week in de top 30. En deze week met 13 plaatsen verlies van 4 naar 17. Maar Fatim, die moet het nog net iets beter doen in de slechte zin dan, want hij verliest 14 plaatsen. Hij is deze week onze sterkste daler. In zijn 4e week notering betekent dat zakken van de nummer 2 naar de nummer 16. En op de nummer 15 dan weer de nummer 9 van vorige week. Dat betekent in de 3e week notering 6 plaatsen minder voor Michael Lanzo met Waarom Jij. Terwijl René Schuurmans met Al Win Ik 10 miljoen in zijn derde week dan weer 3 plaatsen mag klimmen. Hij stijgt dus van 17 naar 14 deze week. En 1 plaatsje winst voor Meteor. Met zijn nooduitgang staat hij nu voor de 2e maal in onze top 30. Vorige week nieuwkomer op 14. En nu dus op 13 terug te vinden. Terwijl we op de nummer 12 onze 4e nieuwkomer hadden van deze week met Houston. En Nooit Meer Zonder Jou. En tenslotte Udo met Jamina voor de 4e maal in onze VBRO top 30. En deze week met 5 plaatsen minder uit de top 10. Hij zakt dus Udo van 6 naar 11 deze week. En dan hebben we er nog 10 te gaan. En in die top 10 op de nummer 10 alvast de nummer 3 van vorige week. 6 weken nu in de VBRO top 30 en 7 plaatsen minder voor het duo Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Een paar wolkenvelden nog die hier en daar eens voorkomen, maar meestal zijn brede opklaringen waar we tegenaan kijken met een rustig weerbeeld. Temperaturen zakken tot rond ongeveer een graad of 14 tegen de ochtend, waarbij er misschien wat lokale nevel kan opduiken, omdat de wind ook grotendeels zal wegvallen. Er wordt geleidelijk ook warmere lucht aangevoerd. De wind die er nog eens draait naar een meer zuidelijke richting. En dat krijgen we morgen in de loop van de dag aanvoer van nog warmere luchtsoort. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9.

0: zag jou maar even. De Romeo's hier in onze VBRO Top 30. Na 4 weken met 7 plaatsen winst van 15 naar de nummer 8. Op de nummer 7, dan weer de nummer 11 van vorige week. 4 plaatsen winst in de 2e week notering voor Laura Lynn met Gesloten Ogen.
1: Nummer 7.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij die

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provinciegouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio.

0: De Brugse Ruitenwasserij. Algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: SAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is VBRO. VBRO.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 5.

0: Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij is nog steeds hun single op dit moment. En in de VBRO Top 30 nu voor de 6e maal op rij genoteerd. En in de positieve cijfers deze week. Want ze klimmen 5 plaatsen van 10 naar 5. Op de nummer 4 dan weer de nummer 7 van vorige week. In de 4e week notering zijn er dat 3 in de goede richting voor Wim Leys met Viens danser.
1: Nummer 4.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Vivien Dansé, Wim Lijs natuurlijk in de VBRO Top 30 met 3 plaatsen winst naar de nummer 4 deze week. En dan is het tijd voor onze top 3. We hebben nog een nieuwkomer te goed, dus dat belooft van straks. Alvast niet terug te vinden op de nummer 3, want die nieuwkomer die moet dus op 1 of 2 staan. Want op de nummer 3 vinden we onze sterkste klimmer terug van deze week. Vorige week was Lisa Lewis nog nieuwkomer in de VBRO Top 30 met haar nieuwe single Zon, Zee, Strand. Toen kwam ze nieuw binnengewandeld op de nummer 18. En nu in de tweede week een mooie sprong van 15 plaatsen voorwaarts. En dus overduidelijk onze sterkste klimmer deze week. Gecatapulteerd naar de nummer 3. Dit is Lisa Lewis.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Zot verliefd van Bart Kuil in de VBRO Top 30. Onze vijfde en hoogste nieuwkomer deze week op de nummer 2. En dan hebben we nog één plaat te gaan en dat is die absolute nummer 1. Wie dat mogen zijn, wel, die kan het misschien al een beetje raden. Maar we gaan het nog heel proberen heel even in spanning te houden. Eerst nog dat laatste overzicht. Op de nummer 10 hadden we de nummer 3 van vorige week. 7 plaatsen minder dus in de 6e week notering voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Gary Hagger met Beter Dan Goed, die doet in zijn 4e week met 4 plaatsen minder en zakt van 5 naar 9. Terwijl de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even in hun 4e week er dan weer 7 naar omhoog mogen. De Romeo's klimmen dan ook deze week van 15 naar de nummer 8. Op de nummer 7 dan weer de nummer 11 van vorige week. 4 plaatsen winst in de 2e week notering voor Laura Lynn met Gesloten Ogen. En Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou, die gaan na 7 weken VBRO Top 30 opnieuw de top 10 bekleden en klimmen 6 plaatsen deze week van 12 naar 6. Dus. En van 10 naar 5, dat zijn er 5 naar omhoog in de 6e week notering voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. En Wim Leijs met Vien Dansé, die doet in de 4e week VBRO Top 30 met 3 plaatsen winst en mag dus klimmen van 7 naar 4 deze week. Maar niemand doet het beter dan Lisa Lewis. Met Zon, Zee, Strand was ze vorige week nog nieuwkomer op de nummer 18 in de VBRO Top 30. Maar nu in de 2e week meteen naar boven gekatapulteerd met 15 plaatsen winst naar die nummer 3. Terwijl op de nummer 2 onze 5e en hoogste nieuwkomer van deze week nog terug te vinden was met Bart Kuil en Zot Verliefd. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan en dat is die absolute nummer 1. En daar zit dus net iets minder spanning in, want het is dezelfde als vorige week en de week daarvoor. En nog eens de week daarvoor dacht ik, jawel, dus al even op de nummer 1. En nu voor de 11e week in de VBRO Top 30, deze Justin De Wild en Cheerio.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Cheerio van Justin De Wild in de VBRO Top 30. Goed vastgebeiteld op die allerhoogste positie, op die absolute nummer 1. En bij deze hebben we voor deze woensdagmiddag alweer de volledige Top 30 achter de kiezen. We zetten deze lijst nog eens op een rijtje aanstaande zaterdag. En volgende week woensdag dan zijn we terug met een nieuwe VBRO Top 30. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond. En wat mij betreft alvast, tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Nieuws uit je regio.
0: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patien Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Duravant. De familie Patien heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patien staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig Prins Carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een financieel moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van 1600 euro op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duimpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door petankeclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts 5 euro. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 éclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 éclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-éclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Philippe Dazen.

www.vrijdagmiddag.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Een paar wolkenvelden nog die hier en daar eens voorkomen, maar meestal zijn brede opklaringen waar we tegenaan kijken met een rustig weerbeeld. Temperaturen zakken tot rond ongeveer een graad of 14 tegen de ochtend, waarbij er misschien wat lokale nevel kan opduiken, omdat de wind ook grotendeels zal wegvallen. Er wordt geleidelijk ook warmere lucht aangevoerd. De wind die er nog eens draait naar een meer zuidelijke richting. En dan krijgen we morgen in de loop van de dag aanvoer van nog warmere luchtsoort. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultime. Want kleine kinderen worden groot, hè?

Rustige avond, rustige nacht ook. Minima tegen de ochtend rond 14 graden. En daarbij wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd. Temperaturen gaan omhoog. We kunnen naar morgen toe maxima van 7, 28 graden noteren. Zeker naar het eind van de middag toe. Daarbij veel zon, duidelijk meer zon dan op de andere dagen. Maar eind van de middag, vooravond, avond, ja, dan kan toch weer een bui gaan opduiken. Een regen- of onweersbui, zelfs een valexemplaar. Want in de loop van de middag komen er boven Frankrijk tot ontwikkeling. En mogelijk trekken die dan tegen de avond onze regio binnen. Vrijdag nog warmer. Dan wordt het de warmste dag van deze week. Temperaturen kunnen tot rond 32 graden oplopen dan. Dat is toch behoorlijk veel. Met ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zeker in de loop van de middag, wanneer buien kunnen opduiken door de gewoonweg de grote warmte. Zaterdag dan trekt een zwak koufront door. Het is er meer bewolking, mogelijk wat lichte regen of een bui. Temperaturen gaan weer omlaag. Graad of 20, 22 nog aan zee, maximaal. Aan het eind van de dag en landinwaarts kan dat nog een 24 zijn, misschien 25 hier of daar. Zondag wordt weer warme lucht aangevoerd, dan gaan we weer richting de 30 graden toe. En maandag kan het zelfs nog warmer worden, al is die verwachting niet helemaal zeker en moet dat toch nog wel wat bevestigd worden. Volgende week blijft het aan zomeren, zij het op een meer gematigd niveau.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Nieuws uit je regio.
0: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patine Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Duravant. De familie Patine heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patine staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig Prins Carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een financieel moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van 1600 euro op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duimpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door pétanqueclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts 5 euro. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 éclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 éclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-éclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.
4: Ik

www.vrijdagmiddag.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité Malen.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBS.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Kijk op www.vdro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

Dag en nacht is jouw muziek te horen op VBRO. VBRO. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde. Bromfietsen rijden vaak te snel. En fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd, het hoofd rechtop en de

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

همزي العكس نيه فرسي فايا ودر كدر صدر زاكتوني زومو خبنايا

zij zei vol met leers gekocht. Maar zij kritiek op mijn boy. Anke dronken en duurde te lange. En anke nuchter zijn zing te vrooi. Zij is nooit content. Ik vol een herhaling, ja ik zijn zooi. Maar als ze vraagt, moet ik toegelukkig zien me wat aan kent.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen. Van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde. Bromfietsen rijden vaak te snel. En fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden.